kashilale wo hitikale hoyate nagetankale tonkashilale hakisitale hoyate wakatankale unkashilale wo hitikale hoyate nagetankale tonkashilale hakisitale hoyate wakatankale unkashilale wo hitikale